0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappuq. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit idi atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idasottaanerit. Namminer aruppat. Illit sunniusartarfi. Sukkulluuniit ullorunnuarlu. Ukiuq naalu. Fitness kiellnuuk. Ring op om middag niet te koos.
2: Sille vinden fischak kiezen.
3: Ik ga ook iets zeggen in de
2: groep. Zullen we maar een kana lima is zo?
3: Ah, dan een lima kioski. Dan een maan noan aan wat is je zak.
1: Ilumut, lima kiosk by night. Nu taas je sapo. Tessa, heb je dan ik over. Tono kon gaan het doen, bizigani. Ik kies in het ik heb een nat op.
3: Ah, tailo. Ah, hoe gaat het zo? Ik moet het
2: uit. Ah, maar ik koop noodles.
3: Ik moet het uit.
4: Die mag je als je ziet. Kijk zo toleo. Kijk zo toleo.
1: Filmen ik ben er taart en ik doe. Nu een nare rapid. Wie heb jij akkoord gedaan? Nog media met. Hoe gaat het doen? En nog bad. Is ik een nare nabetit. Namen op je vissen. Action drama, die mag zo'n nog doen. Met een navigeraar, hoe je dan niet filmen je tot het missingsaal? Wie blijft dan nog media met? Alleen goed als je het, kies je dat zonder een
0: Nanoq FM.

0: Yay! Yes, yes, yes, yes,
1: yes,
0: sok nokta ya ona sok
1: piani
0: ngomi api
1: oqat no na so ingasa
0: ka
1: isit siusa
0: uanga usiniarpoq
1: usiniarpo ya sort misidiniarpoq sort nerisissam ma us usser nikunginnami ussernirpa ta apa usserlu sort
0: us sort Yes. Die bier zoek ik uit van nu te gaan uit.
1: Yes. Het bekaderstut, niet trouw 11, het doet eruit.
0: Oeh, goed. Tamasa.
1: Tekken.